bedanken dat jullie hier waren. Laat je nogmaals horen. Jimmy Cliff was hier, mensen. En alle andere artiesten.

Yes, en dat was hem echt. Geef nogmaals geluid voor Jimmy Cliff, mensen. Wat was hij geweldig en wat was zijn energie. Amazing. 70 en hij staat hier en geeft jullie die liefde die jullie ook aan ons hebben gegeven. Reggae Rotterdam zou niet zijn zonder jullie. Dus geef jezelf even wat liefde, mensen. Het is hier. Er zijn twee uitgangen aan de linkerkant en daarachter. Zorg dat je let op elkaar. Zorg dat we allemaal veilig thuiskomen. We hebben ervan genoten en ik hoop dat jullie allemaal hebben genoten. Nog eenmaal, dit was Reggae Rotterdam. Laat je nog één keer horen. Tot ziens en we houden van jullie. Ciao.